Het of nacht of ik had zet dat ze voortgaan, maar de langst was anders voor haar. Ik kroop een loch, kan stierven worden, want pas goed af.

0: is ooit inderdaad.
1: Waanzin. Super many beer.
2: Het is geen meer afmaken.